0: 3 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop

0: 5 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over, met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobby. De ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Péter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

0: 9 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen 2 kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaagservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Wakker worden met William.

was Rio. Lipa met New Rules. Doypik, EC7S.

0: met de Nemme Goud.
1: Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

bent met een emmer noodgeval. Hier is Marco Pizarro, vrij zijn.

was Marco Bassato met het nummer Vrij Zijn. Martin Garrix en Ed Sheeran riep

Avamax, My Head, My Heart. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Wakker Worden met William. Hier is Blof aan de kust.

0: 10 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer dan nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu Jong Beleefd.

0: Goedemorgen. Floradio.
1: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden.

Ik heb mijn moeder laatst een reiscadeau gegeven. Anders had ze haar eigen zuster nooit gezien. Die 10 jaar terug naar Canada ging voor het leven. Ik mag

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vlo Radio.

gemak. In mijn boek zitten ook tessen, een zak in mijn jas. Maar een zomaha en tess, moest heel zuinig op was. Ging oma ooit iets kopen, met boter of met brood. Dan ging de tessens open, dan kwam de tessens bloot. We haffelen met rokken, ooit wel een stuk of vijf. En tussen al die rokken, hing de tess dan onder lijf. Een oud tess, dat is een vrouw,

mist. En moest er dan naar huis toe, zocht ze er thuis eens op. Voor pepermunt een dubbeltje en ook ooit zout een drop. In houten.

tas, was heel zuinig op was. Ja, vroeger was het anders dan nou in deze tijd. Want werd het buiten donker, dan gingen ze naar bed. Men kroop dan in de bedstee, zo'n heel klein donker hok. Daar lag dan oma's tas, neven de oude sok. Een oude tas, dat is een vrouwken en een tas is een zak. En oude zakken, dat zijn mannen die je doen op de gemak. In mijn boek zitten ook tassen, een zak in mijn jas. Maar een zomer ha een tas, voor heel zuinig op was. Voor

0: Leila, beste mensen. Gisteren kwam de vrijer van onze dochter kennis maken. Leuke knul, ziet er goed uit, netjes opgebrocht. En hij maakte ook nog eens af en toe wat grappige opmerkingen waar we allemaal om moesten lachen. En, ook niet onbelangrijk, ze zijn stapelgek op elkaar. Blijf daten? Vroeg ik. Dat wou hij wel. Onze dochter en hij zetten samen de tafel. En natuurlijk zo dat ze naast elkaar zaten, hé. Hij liet het zijn eigen goed smaken. En dat kon ik wel waarderen. Alleenig, hij zou niet zo motten spaaien.
1: Weet u wat dat woord betekent?
0: Spaaien.
1: Stuur uw oplossing naar info@erfgoedbrabant.nl of naar Erfgoed Brabant postbus 1325 5200 Bernard Johan in Den Bosch onder vermelding van Bij wijze van. De opgave van 2 weken geleden.
2: Wende Lozzie.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: 11 uur. Nieuws.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond. Er zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op 1 volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Piet, de website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
5: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
6: Papa, De Hilverbode.
5: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
7: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu een Poco Jacco.

Goedemorgen, fijn dat je luistert. Ook namens Henk Bosmans, die de techniek verzorgt. Deze ochtend heerlijk rustig begonnen met een werk dat volgens componist Frederick Delius meer bij de avond hoort, gezien de titel Summer Evening. We hebben de zomerse avond van 28 juni alvast muzikaal gezien gehad, vanochtend rond 11 uur. Je hoorde de Royal Scottish National Orchestra, gedirigeerd door David Lloyd Jones. En van Frederick Delius naar een leuke frisse compositie van de Tsjechische componist Bohuslav Martinů, zijn promenades voor fluit, viool en klavercimbal. Het bestaat uit vier deeltjes, een eigentijdswerk met een vette knipoog naar de barok.

0: Vanuit Hilvarenbeek is dit Vlow Radio.
1: Im Sommerwind, wat je nu gaat beluisteren, is een vroeg, diepromantisch orkestwerk van de Oostenrijkse componist Anton Webern, gecomponeerd in 1904. Het is een idylle voor groot orkest, geïnspireerd op het gelijknamige gedicht van de Duitse dichter Bruno Wiele. Het stuk staat bekend om zijn weelderige, natuurschilderende klanken. Webern schreef het stuk voordat hij in de leer ging bij Arnold Schönberg. In tegenstelling tot zijn latere, minimalistische en atonale werk is Im Sommerwind zeer expressief, weelderig en traditioneel romantisch en het verheerlijkt bloemrijke alpenweide en een verfrissend zomerbriesje. Je hoort het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van voormalig chef-dirigent Ricardo Chailly.

Na deze heerlijke, hoogromantische muziek nu wat meer spektakel. Je gaat luisteren naar het derde en het vierde deel uit Beethovens 7e symfonie. Componist Richard Wagner, een bewonderaar, noemde de symfonie, refererend aan de levendige ritmes in het werk, de apotheose van de dans. Het derde deel, het presto, laat de danswoede meteen uitbarsten. Schijnbaar speels en in werkelijkheid bezeten. Het voortdurend herhalen van kleine motiefjes, van enkele tonen zelfs, geeft dit scherzo op den duur een haast hypnotische kracht. En dan het vierde deel, de finale, Allegro con brio. Deze verenigt alle aanduidingen en aandoeningen van de voorafgaande delen in een tomeloze uitbundigheid. Alles raakt in een roes. Mousserende souplesse wordt tot zwaar stampen. Sforzati beuken op zwakke maatdelen. Een razend eerste en een nerveus tweede thema laten zich door alle regionen heen zwepen tot aan het drievoudig forte in het coda. Ze nemen nu eens de gedaante aan van een triomfantelijke mars, dan weer van een tragicomische uitsmijter. Men kan deze finale opvatten als een vertegenwoordiger van de klassieke sonatenvorm, maar ook, met zijn vele herhalingen, als een dans. Je gaat luisteren naar een schitterende opname van de Wiener Philharmoniker onder leiding van Carlos Kleiber.

0: Goedemorgen, dit is het geluid van Flow Radio.
1: Tot besluit van deze uitzending een aantal delen uit de Maskerade-suite van Aram Khachaturian. U hoort als eerste de wals, daarna de mazurka en tot slot de galop. De London Symphony.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op een volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: Piet, de website doet het weer eens niet.
4: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
3: Ah, fijn. Hij doet het weer.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

1 uur. Nieuws. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21... en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.
4: Say it look like me.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
2: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Drie uur. Nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Piet, de website doet het weer eens niet.
4: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
3: Ah, fijn. Hij doet het weer.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanaf de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 4 uur. Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu tweestemmig.

0: Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe uitzending van Tweestemmig.
1: Ja, daar zijn we dan weer op zondagmiddag. Tussen de klok van 4 en 5, Tweestemmig.
0: In de tropische hitte.
1: Nou, ja, als je iets op de achtergrond hoort, dan klopt dat. Dan is dat een soort windmolen, hè? Maar dan...
0: Ventilatortje.
1: Ja, een ventilatortje wat in de achtergrond een beetje meedraait. Om ons een beetje van frisse lucht te voorzien. Want het is wel nodig hier in de studio.
0: Heb je al vaak in het zwembad gelegen afgelopen week?
1: Nee, nog niet. Nee, misschien dat vandaag nog iets wordt in de avondzon.
0: Ja, ja. Ja, we zijn begonnen met Kent Holders van Macklemore en Ryan Lewis.
1: Ja, dat is lang geleden dat we die gehoord hebben weer.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ik denk dat ze een leuke binnenkomen.
1: Ja. Ja, en als we dan toch even teruggaan in de tijd, dan gaan we naar het iets koudere Zweden.
0: Ja.
1: Op deze warme zonnemiddag. En dat doen we met deze plaat.
0: Van The Ark.
1: Een tipje geweest toen.

0: hele mooie plaat, hoewel ik me besef dat er heel veel mensen zijn bij Flow Radio die denken, nou, nooit van gehoord.
1: Ja, en ik kan me daar dus niks bij voorstellen.
0: Ja, maar dat komt dat jij hem uiteraard gehoord hebt in het verleden, maar...
1: Ik denk altijd dat het voor iedereen heel bekend is, maar...
0: Nee, dat is niet zo. Nee, dat denk ik niet, nee. The Ark was dat met It Takes a Fool to Remain Sane.
1: Ja, en we blijven een beetje in de uptempo muziek hangen.
0: Ja, Kygo, hè.
1: Met Dance.
0: En dan D-N-C-E.
1: Ja. En Dancing Feet.

0: Ja, we hebben het wel eens over Avicii bijvoorbeeld. Die heeft vele platen gemaakt met andere artiesten.
1: Mm.
0: Maar ook die Kygo uit Denemarken.
1: Hè?
0: Noorwegen komt hij, ja. Die heeft ook al best wel wat groepjes gehad en heel veel hits gescoord.
1: Ja, en wat ik niet wist, dat lees ik net. Ik weet niet of jij het, misschien weet jij het al wel. Maar de Dance, de band, heeft een, ook een hele bekende zanger.
0: Oh ja,
1: want
0: dat weet ik niet.
1: Dat is namelijk Joe Jonas en die zit in de Jonas Brothers.
0: Ja, de Jonas Brothers, ja. Dus die gaat een beetje vreemd met Dance.
1: Dat, ja. En dit is het duet van deze week.
0: Maroon 5.
1: En Stevie Nicks.
0: A Remedy.

0: Ja, deze stem van Stevie Nicks, die haal je zo uit van Fleetwood Mac, uiteraard. Samen met de Maroon 5.
1: Het is wel een kort liedje.
0: Ja, zeker, ja.
1: Maar dat maakt deze dan weer goed.
0: Ja, goed. Dit blijft natuurlijk van ongekende kwaliteit. Hebben we het over Toto.
1: En Rosanna.

0: Ja, ze begonnen ooit als studioformatie van Bos Kijks. Maar toen begonnen ze toch voor zichzelf de groep Toto.
1: Ah, ja, dat is sindsdien, niet onverdienstelijk geweest.
0: Nee, zeker niet, nee. Rosanna van het vierde album, geloof ik, dat het was zo uit mijn hoofd.
1: Ik weet niet of ik dat zo heel snel kan vinden.
0: Ja, of tweede of het vierde. Ik zit even in de war.
1: Ja, nee, vier. Okay. Toto 4. Ja, uit de 1982.
0: Ja. Ja, en van Toto gaan we naar deze. En dan gaan we terug even met een plaatje van de Weepies. En dan hoor ik ook alweer veel mensen vragen van
1: wie?
0: Wie? Ja, de Weepies.
1: Kennen ook niet veel mensen.
0: Take it from me. Misschien kennen ze het nog van Gooise Vrouwen.
1: Ja, dat klopt. Daar zat het in.
0: Ja.

0: En zoals zoveel man- en vrouw-duo's in muziek hebben ook hun het niet gehaald. Want de Beepies bestaan niet meer. Ze zijn uitgewiept.
1: Ja.
0: Want ja, het groepje man en vrouw is uit elkaar. Hè?
1: Dus, ja, ze zijn sinds 2000...
0: Gescheiden van gitaar en bed.
1: Ja. Sinds 2022. Ze okay. bestaan ze niet meer als duo.
0: Aha.
1: Ja, dan gaan we verder met een band waar wij allebei wel fan van zijn. Die je eigenlijk ook niet zoveel op de radio hoort.
0: Nee, en zeker hier niet in Nederland eigenlijk. Nee. Alleen als ze ergens gaan spelen, dan is alles uitverkocht, hè?
1: Ja. Ja, want wij zijn een keer naar een concert geweest. En wisten eigenlijk niet zo heel goed wat we ervan moesten verwachten. Maar sindsdien, als we kaartjes proberen te krijgen, dan lukt het niet.
0: Nee, het trekken we meestal aan het kortste eind. We hebben het over Beers Den.
1: En dit is Broken Parable.

0: Ja, ze hebben een stijltje van toen een beetje aangepast. En daar is niet iedereen enthousiast over, maar we hebben dat toen ook wel eens gekend met Mumford & Sons.
1: Ja.
0: Die hebben toen ook hun repertoire een beetje gewijzigd. En na verloop van tijd zijn ze toch weer teruggekomen op het oude spul. Want het laatste album was heel goed van Mumford & Sons. Dus ik hoop dat Beers Den ook weer een keer terugschakelt.
1: Ja, want, want dit komt van het album Red Earth and Pouring Rain.
0: Mm-hmm.
1: En daar kan toch wel iedereen aanraden om dat album toch een keer te luisteren en lekker hard in de auto op te zetten.
0: Ja, zeker
1: weten. Echt hele mooie muziek.
0: Hele mooie. Nou, we gaan terug met een Nederlandse artiest, hè?
1: Ja, het gaat over Melle. Ja, breekt ook niet echt door of zo. Ik weet niet, ik heb hem toen ook, ik had hem al wel een keer gespot ergens. En daarna ook nog een keer in het voorprogramma gezien van Douwe Bob, geloof ik.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind dat hij echt wel leuke muziek maakt. En dit liedje, ja, het is wel een van mijn favorietjes. Ja. Ja. Old Summers.

0: Ik ben benieuwd hoe dat de nieuwe zomer hem bevalt. He?
1: Ja.
0: Maar best wel een leuke temperatuur de afgelopen week, toch?
1: Nou, het is in ieder geval al wel zomers te noemen, ja.
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat we doen al die dode vogels hier in de studio. We zijn al van het dak afgevallen van beneden.
2: Ja. Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in. Of naar je werk. Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9. Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Ja, ze draait ook al meteen mee, deze Mimi, want daar hebben we het over. Maar ik had ze nog nooit gehoord.
1: Ik
0: vond
1: niet.
0: Het wel een leuk nummertje. Ogen kruisen.
1: Ja, ik heb er nooit van gehoord.
0: Deze wel, denk ik.
1: Ja.
0: Olivia Rodrigo.
1: Een stupid song.

0: Ja, de muziek van deze dame, Olivia Rodrigo, die dendert door heel Europa en verder buiten.
1: Ja, dat doet ze goed.
0: Ja, dat doet ze zeker goed, ja. Onlangs nog een duet opgenomen met Sam Fender. En nu deze Stupid Song.
1: Ja, dat is Olivia Dean.
0: Nee, dan ben ik even waar. Ja. Olivia Dean, ja. Foutje, goed opgemerkt. Toch? We blijven een beetje met de dames, want... dit is een cover van deze week.
1: Ja, die hebben we even gewisseld. Dus ik weet even niet meer hoe die nou heet.
0: Oh, Kate Bush. En die zingt het origineel na van Elton John.
1: Oh ja, Rocketman.

0: Uitvoering van Kate Bush en The Rocketman van origineel Elton John.
1: Het is wel een eigen versie.
0: Eigen versie, ja. Zo stond zo'n bekend, hè? Beetje eigenwijs.
1: Oh, eigenwijs.
0: Ja, wie slaat dat?
1: Ja, weet ik niet.

0: Dua Lipa and the New Rules. Ja, die dame die kent er ook van, hè? Die heeft James Bond, de nieuwe James Bond, weten te strikken.
1: Ja, die zijn afgelopen week getrouwd, volgens mij.
0: In Italië?
1: Ja.
0: Ja, dat doe ik goed mee.
1: Nou, dat heb jij goed gevolgd.
0: Ja. Ja, ik kreeg een uitnodiging, maar kon niet.
1: Ja.
0: Ik vind het te warm.

0: Ja, dus die perst er ook hit na hit uit eigenlijk, hè?
1: Ja, die herkent er ook wel van, ja. En wat laatste voor de viooltjes is deze van De Bauza.
0: En Magnetic.

0: Zo.
1: Leuke overgang, hè?
0: Nou, dat was abrupt.
1: Ja. Ik denk afgelopen met de bouza.
0: Met de bouza.
1: Ah, wel een mooi nummer. Magnetic.
0: Ja, die komt nog wel een keertje terug.
1: Zo is dat.
0: Ja, want ons uurtje zit er alweer bijna op. Volgende week dan zijn we er weer tussen 4 en 5 op Flow Radio met Tweestemmig. Blijf nog lekker even hangen voor Pauls platenkast.
1: Ja, wij mogen nog 2 uur in de hitte blijven zitten.
0: Ja.
1: In de hitte blijven zitten, ja, dat ruimt ook nog. Maar ja, goed, we gaan het doen, want we hebben best leuke muziek klaarstaan. Dus vandaag was dit Tweestemmig met Marleen en Paul. En wij zijn er inderdaad volgende week weer. Dus wij gaan besluiten met eentje van...
0: The Weeknd en ja. Daft Punk met I Feel It Coming. Fijne zondag nog.
1: Ja, fijne zondag iedereen.
0: En tot volgende week.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 5 uur. Nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de 2e podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als 3e. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Pauls Platenkast.

0: Hallo mensen, dit is Bas Platenkast.
1: Ja, hallo mensen, allemaal een hele goede middag weer. Zondagmiddag, tropische temperaturen. Ja, en dan mag je toch nog even luisteren naar 2 uur Platenkast. Nou, wie doet je wat in je zwembroek? Nou, het is maar goed dat het maar geen beeld-tv is bij Paul's Platenkast. Want ja, het is echt hier niet om uit te houden in de studio. Het is echt bloedheet. Maar goed, daar gaan we jullie niet mee vermoeien, want het is allemaal al warm genoeg. Dus, en er wordt al genoeg over gesproken, dus je weet dat het warm is. Er is niks aan te doen als alleen lekker in de schaduw zitten. Biertje of water erbij, hetgeen wat je lekker vindt. Een beetje verfrissing brengt. Dat is op dit moment het belangrijkste op deze zondagmiddag. Op Flow Radio, want daar bent u weer op afgestemd, hè? Heel Varenbeek en de regio. Wij begonnen met een lekker stukje blaasmuziek van de groep Blood, Sweat and Tears. Ja, en als je dan even de registers op nakijkt, de top 40 lijst en alle dingen die, waar nummers in voorbij komen, dan zie je dat de Blood, Sweat and Tears een groep was uit Amerika die, ja, die enkele hits hebben gescoord in Nederland. Maar juist deze, Lucretia McEvil, ja, die komt niet in die hitlijst voor, want het is alleen Spinning Wheel, Hardy Ho en You Made Me So Very Happy. Nou, deze was in ieder geval een beetje onbekend, maar ik vond hem wel lekker om dit uur mee te beginnen. Ja, we gaan een paar lekkere zomersplaten draaien. We houden er toch een beetje de moed in. En dat doen we als eerste met deze van Joe Cocker. Niet de originele versie, maar wel, ja, deze is ook de moeite waard. Joe Cocker en Summer in the City. Nou, dat is het, hè.

Ja, het origineel was van Loving Spoonful. Met John Sebastian, die het nummer schreef, Summer in the City. En dan nu in de versie van Joe Cocker. Misschien nog wel een beetje heter in de ether. Maar het blijft een prachtplaat. Ja, en vroeger als je dan in de jaren 70, in de jaren 80... dan had je altijd ook lijstjes. En ik maakte zelf ook lijstjes als DJ toen van... een overzicht met bijvoorbeeld de mooiste, de 50 mooiste platen met een intro. Wat typerend was voor die plaat. En waar je gewoon uren naar kon blijven luisteren. Dus een top 50 van allerlei mooie intro's. Misschien wel eens een leuk thema om te doen. En dan hoort er deze ook bij. Een plaat uit 1979, als ik het wel had. Nee, dan zit ik 6 jaar te vroeg. Want het is 1973. Donna Hightower. En zij scoorde een hit met deze die op de 9e plek terechtkwam. If You Hold My Hand.

Ja, ze had nog een hitje met This World Today is a Mess. Maar dit vond ik altijd een mooie intro. Dus deze plaat blijf ik nog altijd iets meer voorkeur hebben. Deze van Donna Hightower. En ik moet eerlijk bekennen, na die twee hitsingles, drie hitsingles heeft ze denk ik gehad. Toen was het eigenlijk ook wel gedaan met deze Donna. Want toen scoorde ze geen enkele hit meer in Nederland. Ja, zoals ik al zei, in die lijstjes van mooie platen, want daarom kwam ik op 1979 in eerste instantie. Ik had ze omgewisseld. Want deze die kwam uit 73 van Donna Hightower en deze kwam uit 79, dus wel 6 jaar later. Ja, en die had ook een geweldig intro. De zanger van A Wider Shade of Pale, Gary Brooker. Op de solo tour met deze No More Fear of Flying.

0: Papa, het is tijd voor koffie.
1: Hallo!
2: Yeah. Is dat you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah.
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye.
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
1: Yeah.
2: My girl-

Laat waar de bekende DJ uit Amerika, Wolfman Jack, in ieder geval op de hoogte is. Een plaat van de Stampeders. En Hit the Road Jack. Wolf! Ja, dat was het net. En een dikke hit hadden ze te pakken met deze plaat. We gaan even terug naar 2026, want er is een nieuw groepje. En het bestaat al enige tijd, maar nu worden ze eigenlijk pas een beetje bekend. En dat, dat groepje luistert naar de naam Modern Love. En ja, op een of andere manier ben ik erdoor getriggerd, omdat ik het een geweldig nummer vind. Maar ook dat als je leest een beetje bij de groep, dan zeggen ze van ja, we zijn een beetje geïnspireerd door de 1975, die andere groep uit Liverpool in Engeland. Nou, dat is wel te horen, want ja, het lijkt wel of het ja, een andere groep is onder dezelfde naam, zeg maar, de 1975. Maar Modern Love, ja, die hebben een nieuw album gemaakt en daar komt deze single vandaan, Rockstar.

Ja, luisteraars, ik durf gerust te stellen dat er slechtere platen worden gemaakt de afgelopen jaren. Dit is de groep Modern Love. Hou ze in de gaten. Het zou dus kunnen zijn dat je hem voor het eerst hoort hier op Flow Radio, maar... Ja, dan ben je weer een beetje bij de tijd, in ieder geval als het om nieuwe muziek betreft. Want ze hebben onlangs hun nieuwe album uitgebracht, hun eerste debuutalbum. En dit heet Rockstar. Ja, en ik maakte die vergelijking met de 1975. En ja, bij de lead vocalist van de groep, het zou broers kunnen zijn. En als je dan zegt de 1975, waar heeft hij het over? Nou, dat is deze groep. En die debuteerde toen de tijd met deze Chocolate.

Ja, nog steeds een ondergewaardeerde groep in Nederland in ieder geval. Een vaste kern die hun altijd een beetje opzoekt en volgt. De 1975. En dit was hun eerste hitsingle en daar bleef het ook bij in Nederland. Chocolate. Ja, en dan kan ik je toch niet onthouden in deze Pauls platenkast de afgelopen week, als je goed gekeken hebt naar de tv-beelden. Ik was er helaas zelf niet bij, maar ik had het wel heel graag gezien en gehoord. En dan heb ik het over The Cure. Op het Pinkpop Festival. Ja, daar heb ik gewoon ademloos naar zitten kijken op de tv, naar de herhaling. Robert Smith is een man, The Cure. En wij gaan terug met het wondermooie Lullaby.

Ja, qua geluid hebben de heren helemaal niks ingeboet, want het klonk als een, ja... Het was niet normaal hoe dat The Cure live speelde op Pinkpop. De groep uit de jaren 80 die 40 jaar later nog net zo makkelijk hetzelfde ten gehoor brengen. Nou, dat is best wel knap. Beetje in de vakantiestemming alvast te komen. Ja, het weer speelt in ieder geval mee, maar deze ook. In ieder geval Michel Fugain.

Ja, dit blijft zo'n heerlijke plaat om lekker op de zondagmiddag te luieren. Een glaasje erbij en heerlijk ontspannen met Michel Fugain en Une Belle Histoire. En hij heeft meerdere hits gehad, want hij had ook Le Printemps en Ring-a-Ding. Maar deze Une Belle Histoire is toch wel een van zijn betere, vind ik in ieder geval, nog altijd. En in 1978, dat was ook een beetje het jaar van de Italo-pop. En ineens waren ze daar, een duo uit Milaan. Ze heette La Bionda. En iedereen heeft er wel een beetje op gedanst, denk ik. Deze One For You en One For Me.

Ja, hadden we het straks over intro's. Ja, dit was volgens mij het singeltje met het langste intro. Want de twee heren die begonnen pas op het eind van deze plaat te zingen. En er bestond er ook nog een maxi-single van. Ja, dan kreeg je eigenlijk de een kreeg steeds meer en de andere One For You, One For Me, La Bionda. Ja, en over zomerse plaatjes gesproken. In de jaren 70 konden we er ook wel van. Want toen scoorde deze Daniel Boone een dikke hit. En hij is nog steeds bekend met deze Beautiful Sunday.

Ja, dan kunnen we hem zeker niet tegenspreken, deze Daniel Boone. En zijn Beautiful Sunday. Nog niet zo lang geleden hebben we toen een keer een feestje gedraaid met een aantal Schotten die daar op bezoek waren. En die vroegen deze plaat aan en die hadden daar een speciaal dansje op. En dat was best leuk. Beautiful Sunday. En we gaan even terug in de schaduw met deze Shady Lady. Shady.

let op het eind, hè, dat vind ik altijd hartstikke leuk. Dan gaat hij een beetje meeneurie, hè, die Harpo. Zo blij was hij toen, Harpo, met zijn Movie Star. En daarna kwam nog Motorcycle Mama en nog een paar kleintjes, maar dat mocht niet zoveel naam meer hebben. Dus wij beschouwen toch Harpo een beetje als een eendagsvliegje. Ja, en die kwam uit Zweden, die Harpo. En deze groep kwam er ook vandaan. En deze plaat, merkwaardig, maar je hoort hem eigenlijk maar weinig van ABBA. En het is de laatste zo'n beetje die we gaan draaien in dit eerste uur Pauls platenkast. Ik zie u straks na de reclame en het nieuws voor het Nederpopuurtje.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu als platenkast een uurtje Nederpop.

Ja, een hele goedemiddag mensen. Welkom in het tweede uur van Paul's Platenkast. Het tweede uur, en dan weet u het, hè, dan zijn we afgestemd op Flow Radio. En dan tijd voor een uurtje nederpopmuziek. Ja, niet onbelangrijk. En we begonnen met de plaat van Is Ook Schitterend, ofwel IOS. En heel mijn hart. En dat was de laatste die ik in ieder geval in de groep binnengekregen heb. Ja, en die plaat die dreigt een beetje verloren te gaan tussen al het andere wat er wekelijks uit gaat komen. Maar ik vind het nog steeds een schitterend nummer. Heel mijn hart. Ja, de afgelopen dagen hebben we natuurlijk niet kunnen klagen dat het een beetje frisjes is. En dat hebben we hier ook gemerkt in de studio van Flow Radio. Want ja, zelfs de computers staan te zweten. Dus ja, dan moet je dan toch even een beetje je voorzorgsmaatregelen treffen. Dat er niks gebeurt. Dat we in ieder geval in de lucht blijven hangen. Want zelfs die computers kunnen een beetje overstuur raken. En oververhit, een zonnesteekje. Maar goed, we zijn ook van de andere kant hartstikke dankbaar dat de zon lekker schijnt. En dat we inderdaad prachtig weer hebben. Maar ja, het moet wel voor oudere mensen en zo is het toch wel een beetje een bittere pil soms. Dus doe lekker rustig aan, veel drinken. En ja, dan weet je in ieder geval dat het goed gaat komen. Een uurtje Nederlandse popmuziek. En bixer kunnen we het niet maken, zoals we altijd zeggen. Met deze plaat van Vals Licht. En ik wil niet dat de zon verdwijnt. Nou, hoe toepasselijk.

Nee, zeker niet. Ondanks dat we zo onze probleempjes kunnen hebben als het zo'n hoge temperaturen zijn. Ja, willen we niet dat de zon verdwijnt natuurlijk. In plaats van vals licht. En dat was een oudje, maar we gaan even terug naar de nieuwe lijst 2026. Want de groep uit Amsterdam, genaamd Friday. Die hebben ook een nieuwe plaat gemaakt en dat gaat ook over de zomer. Maar die hebben daar een beetje regen achteraan gezet. Summer Rain. Afgelopen week veel op Radio 2 geweest.

Ja, zeker zomerse klanken uit Flow Radio. De groep Friday uit Amsterdam. En we blijven even met nieuwe platen. Want deze mag er zeker wezen. Nederlandse groep Another 554 Ultra. And Talk to You.

Nou, schitterend nummer van deze Nederlandse duo. Het Nederlandse duo Another. En het samenwerken met de Amerikaanse zanger 54 Ultra.

Ja, een plaat die inmiddels hoog genoteerd staat in de Nederlandse hitlijsten. Ja, en dan gaan we toch even terug in de tijd met de groep die in de jaren 80 bekend was. En dan hebben we het over de Novo Band. Dit is een van hun hits van toen de tijd. Let's Go Dancing. Nou, een beetje te warm.

Ja, niks zo fijn op een warme zondagmiddag dan dat lekkere luie zweet eruit te dansen. Samen met de Novo Band deden we dat. Een beetje passief hier in de studio, moet ik zeggen. Het is Let's Go Dancing, een van de vele hits van deze formatie. En ik geloof dat ze uit ergens uit de buurt van Limburg kwamen, ja. Maar goed, we gaan weer even terug naar de plaatjes die je gewend bent ook. Uit de Nederlandse popgeschiedenis. Dit is Paul.

Ja, best wel een toepasselijk nummer toch? De laatste dagen ja, heeft werkelijk the sky on fire gestaan. The sky on fire. En we gingen terug in deze Pauls platenkast Nederpopuur met de Handsome Poets. Ja, en het is een groepje, het is een beetje eigenlijk de huisband van de show. En dan bedoel ik een groepje uit Vlaanderen. Want ik ben er zelf ook altijd helemaal van onder de indruk. Dat is een van de beste bands die ik ken, in ieder geval op dit popgebied. Dan heb ik het over Soul Sister. En dit is volgens mij wel een van mijn favorieten nog steeds. En ik ben een beetje gevallen voor het refreintje. Zoals ik zei, Soul Sister en onze ode aan Vlaanderen met deze Like a Mountain.

Ja, en ik moet even een bekentenis doen, want als ik deze plaat draai, en dat is echt zo. En als ik dan refrein voorbij hoor komen, dan zit ik al lekker tweestemmig mee te brallen. Soul Sister en Like a Mountain, vandaag in Paul's platenkast. En het Nederpopuur. Ja, vorig jaar 7 oktober 2025, om precies te zijn, overleed een van mijn favoriete Nederlandse zangers. En dan heb ik het over Edward Rekers. En Edward Rekers die heeft onlangs of een tijd deel uitgemaakt van de groep Kajak van Ton Scherpenzeel. En ik dacht, het is wel weer eens leuk om eens een keer een plaat te draaien die misschien niet zo bekend is, maar nou, nog steeds de kwaliteiten van Edward Rekers tentoonspreidt. En dan heb ik het over de groep Kajak uiteraard, van de gelijknamige album Periscope Live.

Ja, je weet het nooit, hè? Misschien gaat ze of hij wel voorbij komen. Jouw Weekend Love. En wij gingen terug in de tijd met een nummer wat geschreven werd door George Kooijmans. Weekend Love. Ja, en van de Golden Earring gaan we naar een andere groep die destijds in de jaren 80 best wel bekend stond. En nog steeds optreedt. A Lid Is Hitting. Samen met zijn Time Bandits. And Listen To The Man With The Golden Voice.

Ja, ik was eigenlijk eerlijk gezegd altijd een beetje weg van deze groep, de Time Bandits. Ze hadden een beetje een eigen geluid en ja, nu zoveel jaren later ja, klinkt dat nog steeds goed. Time Bandits en Alida Sitting, die woont volgens mij niet zo heel ver vanuit Hilvarenbeek hier vandaan. Want als het goed is, woont hij in de buurt van Poppel, maar hij kan inmiddels weer vrouw zijn. Listen to the man with the golden voice. En ja, we blijven toch een beetje in de zomerplaatjes. En als je dan in de trein zit met deze temperaturen, dan weet je dat het niet zo hard gaat. Dan doe je het lekker op je gemak. Summer train. In deze Summer Train. Summer Train. Een hitje van de Sandy Coast.

Ja, wij gingen even lekker terug in 1972 toen deze plaat in de top 40 stond op nummer 6. De hoogste positie met Hans Vermeulen en zijn jongens en Summer Train. Ja, we kregen nog een verzoekje binnen, want iemand die mailde mij dat er een plaat onlangs is gedraaid en dan gaat ze toch terug naar enkele weken geleden dat Paul's platenkast voorbij kwam. En dat was een nummer van de Cats. En ik zei dat het nooit op nummer of een single was verschenen. Ja, volgens mij klopt ook nog steeds, want ik heb het over deze plaat. Trying to Explain. En volgens mij kwam hij op een B-kantje voor me. Ik ga het even voor je uitzoeken. Prachtig nummer van de Cats uit Volendam. Met Piet Veerman, Trying to Explain.

Nou, ik heb het even uitgezocht, maar dit nummer kwam niet op single uit. Het was geschreven door Piet Veerman. Ja, en Piet Veerman die was gezegend met een stem zoals Robin Gibb van de Bee Gees. Als hij een plaat zong, dan wist je meteen dat het Piet Veerman...

Ja, mensen houden deze Jack Jarrett in de gaten, want best een leuk nummer, deze Someone. Hij heeft volgens mij alweer een hele nieuwe uit, maar dit was er ook nog eentje uit 2026. Dus nog een recente. Jack Jarrett. Ja, weet iedereen al wat het morgen weer, het weer morgen gaat doen, maar ik heb gehoord dat het ook weer helemaal goed wordt. Morgen wordt fantastisch. Agda en de Munnik.

dat gaat helemaal goed komen. Agder en de Munneke, morgen wordt fantastisch. En dat was voor ons eigenlijk de een na laatste plaats van deze zondagmiddag. Ik wens iedereen nog een hele fijne zondag. Geniet van de zon en geniet van het weer. En vergeet inderdaad niet op tijd te drinken, want dat is wel nodig. The clouds have gone away. Tot volgende week wat mij betreft. We have waited far too long. En we besluiten met The Year of Summer. It's time to let it out. You know what it's about. I've waited all to feel the sun. Tot volgende week, mensen. Doei.

0: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 7 uur. Nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu

0: namelijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

mission of the group.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: 9 uur. Nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. Brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
6: Piet, de website doet het weer eens niet.
7: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
6: Fijn, hij doet het weer.
8: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Go with the Flow.

0: uur. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de drie hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitrecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu... Go with the flow.

éclat. Dis-moi à quoi ça sert d'être encore avec toi.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK-goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK-goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export

0: van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die men

0: mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolken.